Benny Anderson met de Glasgow Boogie. Dus al is dat is gewoon een partij te maken met snel radio direct zending. Soms de klok aan 14. Ik wil vertellen alle als je al luistert voor interesse. Op hou me naar om. Bankiero 583-1748. 583-1748. Hou nu een fijn voortzetting per dagen. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi höra Barbados med Nätterna med dig i Kalifornien. Från början till slut.